0: 3 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer: vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: 10 uur. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer: vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio.
4: Met nu

te ontvangen op 96 FM en via onze website. Is dit Flow Radio. Met nu Jong Belegen. Non-stop met muziekproducties uit eigen land.

kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw

0: break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, door de week. Elke woensdagavond van 7 tot 9, hier bij Flow Radio.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: En een goeie dag. Van de week hadden ons het op de heupen en dan konden we het beste magedijst houden. Ik schoof gauw naar de kamer en kroop achter mijn computer. Zo waar ik mooi onder de voet uit, dacht ik. Maar tjie toch, daar gong de telefoon. Het was de mens van de regenton, kwam ons bed melden. Of ik ze kon komen ophalen. Ja, ik en nog hemde. Alles ingelooien en afgerekend. Kom ik thuis, paas de voet helemaal niet onder de ton. Tomme nog, kan ik weer terug. Het je lapens door men de verkeerde voet meegegeven. Hak dat toch eer gecontroleerd ook, hè. Kom ik door in gemde ongegrenzen met mijn ton. Looit graai, meepassant allemaal uit. Zit de verkoper. Huh, doe me keert niks aan. Hij draait je voet om en de ton paast toch precies. Ik doe mijn rode kop weg en roep nog, maak er weier maar geen brood over. Maar ze zijn er altijd de kop niet kunnen houden, hè. Getju, ik hoorde ons dadelijk al zeggen, wanne lozie.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Wanne lozie.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant, postbus 1325, 5200 Bernard Johan in Den Bosch, onder vermelding van Bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Kroelen. Kroelen is hetzelfde woord als het Nederlandse kroelen. Maar de betekenis is iets anders. Waar het Nederlandse woord dicht tegen elkaar aanliggen of zitten betekent, is het in het Boksmeers liefdoen. Het hoeft dus niks lichamelijks te zijn. De hennen in Mientjes gedichtje liggen dus niet met de haan te knuffelen.

0: Dit is het weekend van Vlo Radio.
1: Op veel momenten in uw leven, godde in gedachten terug. Duizend dingen komde tegen, want een tijd gor razend vlug. Alles lijkt zo kort geleden, of het gisteren is gebeurd. Vat, hoe gij verduurst naar school.

Hoe ge schreef toe eerste letters, nog met bibberige haand. Met uw pen stijf in uw vingers en uw tong tussen uw taand. Liever gong de melders vangen in de dikke buke heg. Als me inkt te moeten.

vol glorie duurste gulp kreeg in uw broek. Moesten hem we trots te temperen op uw knieën in den hoek. Ge zat al gauw vol pekelzonde, ondanks vage vuur en hel. Maar als de meester het zo wilde,

maakt een kindje een ravijn langs op een plaat. Maar er stond een engel achter en dan kost hij echt geen kwaad. Iedereen had toen de klok rond, zo'n engel aan zijn zij. Maar hij

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus, bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Henk Bosmans, die de techniek verzorgt. Deze ochtend begonnen met de overture tot de opera Alzira van Giuseppe Verdi. Een opera die niet zo bekend is, maar waarvan de overture zeker de moeite waard is. Je hoorde de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Naar muziek van de Duitse componist Kurt Weill nu. In 1941 schreef hij muziek voor de musical Lady in the Dark, en uit deze musical ga je de symfonische suite horen die georchestreerd is door Robert Russell Bennett. In 1944 is deze musical verfilmd, maar veel van Kurt Weill's muziek is toen niet gebruikt. En dat is jammer, want de muziek is fantastisch. Je gaat luisteren naar de Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Maren Elsop. Een wat langer werk met 12 korte deeltjes die in elkaar overlopen.

0: Vanuit Hilvarenbeek is dit Vlo Radio.
1: Je luistert naar een suite uit de musical Lady in the Dark en de muziek was van Kurt Weill. Verder nu met het derde deel van Max Broeg's eerste vioolconcert in G-klein Opus 26, uitgevoerd door onze eigen violiste Janine Jansen. Een violiste van wereldformaat die de wereld overreist met haar viool en overal een waanzinnig succes heeft. Met voormalig chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest Ricardo Chailly nam ze met het Gewandhaus Orkester Leipzig dit schitterende vioolconcert op. Je gaat dus luisteren naar deel 3, de finale.

Na deze virtuoze klanken van Janine Jansen naar een ontroerend en diepgevoelig werk van de Engelse componist Frederick Delius. Delius schreef zijn opera A Village Romeo and Juliet in 1907 en ging in dat jaar in Berlijn in première. Je gaat luisteren naar het intermezzo tussen acte 5 en 6, getiteld The Walk to the Paradise Garden. En Paradise Garden is de pub waar beide geliefden elkaar vaak ontmoeten. Frederick Delius weet de sfeer en romantiek tussen beide geliefden heel treffend in noten om te zetten. Geniet van een opname door de London Symphony Orchestra onder leiding van Sir John Barbirolli.

0: Goedemorgen. Dit is het geluid van Flow Radio.
1: Van Johannes Brahms nu zijn Hongaarse dans nummer 7 in een uitvoering door een klein ensemble met als solist klarinetist Andreas Ottensammer, de soloklarinetist van de Berliner Philharmoniker.

Tot besluit van deze uitzending nog een Hongaarse dans van Brahms. En wel nummer 3, uitgevoerd door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 12 uur. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 2 uur. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 3 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, de Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu 2-stemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, goedemiddag mensen allemaal. Hartelijk welkom op deze zondag. Ja, we hebben kermis in de stad, hè?
0: Ja, kermis in de stad, WK voetbal.
1: WK voetbal?
0: Ja.
1: Nou, ik heb het afgelopen... Wanneer was het afgelopen maandag gezien?
0: Ja.
1: Jongen.
0: Ja,
1: nou,
0: vanavond,
1: als wij moeten gaan winnen.
0: Vanavond moeten we ervoor gaan zitten.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ga er wel voor zitten. Ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik ga het wel even bekijken. Maar ja, zoals het afgelopen maandag was. Ja, en zeker dan zonder publiek. Dat is helemaal een
0: geheel. Ja, dat is een beetje troosteloos. Maar,
1: politiemensen die in de achtergrond stonden. Ja, die wisten ook bij God niet wat ze moesten doen.
0: Nee,
1: dat was
0: dat
1: echt verveling.
0: Ja? Ja. Maar jouw juichjek hangt al klaar, hè? Heeft ons mama al klaar gehangen voor
1: jou? Ik geloof dat we alles hebben, hè? Van de Jumbo, van
0: de badjas,
1: van Dirk,
0: de juich.
1: Noem het maar op, Albert Heijn. We hebben het allemaal binnengehaald.
0: Ja.
1: Alles wat oranje is, hebben we binnen. Aan de kapstok hangen.
0: Ja, het is alleen de buitenkant van jullie huis.
1: Ja, nou, dat gaat niet gebeuren. Let maar op. Maar goed, we zijn bij Tweestemmig aanbeland tussen 4 en 5. En dat betekent dat we een uur lang leuke plaatjes gaan draaien.
0: Ja, we zijn begonnen met Getting Jiggy With It met van Will Smith.
1: Ja, die juist.
0: Ja.
1: En de volgende die we klaar hebben staan, deze er eentje. Dat vond ik wel leuk dat er die tussen stond. Want dat is best wel lang geleden eigenlijk.
0: Ja, die hoor je niet meer zoveel.
1: Nee.
0: Hè?
1: Hij begint gelijk te zingen.
0: Cooler Than Me.
1: We hebben het over Mike Posner.
0: All of my

0: Een vergeten plaat eigenlijk, deze Cooler Than Me. En dat was Mike Posner en Matt Mazurka.
1: Ja, daar hebben we eigenlijk ook nooit meer echt iets van gehoord, hè?
0: Nee.
1: Mike Posner.
0: Want deze plaat kwam best wel hoog toen toch in de tipparade,
1: ja,
0: of in de hitparade.
1: Een zomerplaatje was het. Zomerplaat,
0: ja. Ga je naar de kermis vanmiddag of niet?
1: Of
0: vanavond, of wanneer?
1: Ja, ik denk vandaag niet.
0: Oké.
1: Ik probeer niet elke dag te gaan, maar... morgen hebben de kinderen studiedag, dus dan ontkom ik er niet aan.
0: Oké. We hebben ze 4 à 5 dagen in de cakewalk. Zo'n abonnement? Nee.
1: Ja, 1 dag hoop ik.
0: Oh, 1 dag. Ja, daar worden er best wel meer, jongens.
1: Maar je
0: als
1: mag,
0: jullie luisteren.
1: Ja. Maar als jij ze iets cadeau wil doen, dan mag dat.
0: Ja, ik ben helemaal blut. Echt, ja. Sorry.

0: Ja, toen deze clip zich liet zien op de tv, dat weet ik nog goed, op het strand was opgenomen. Het was de eerste kennismaking met Coldplay. Had waarschijnlijk niemand gedacht dat dit zou uitmonden tot een supergroep.
1: Ja, en bijzonder ook, dit liedje is gewoon in 10 minuten heeft hij dit geschreven.
0: Ja, die Chris Martin, dat is eigenlijk Coldplay, uiteraard met zijn vrienden samen, maar... Dat heeft hij altijd gehad, werd er wel eens verteld in de documentaire. Dat hij gewoon kan gaan zitten, hij schrijft een nummer en klaar.
1: En klaar is het. Ja. En weer een hit.
0: Ja.
1: En dit is het duet van deze week met Post Malone en Morgan Wallen.
0: I had some help.
1: Yep.

0: I had some help, Post Malone. Samen met Morgan Wallen.
1: Yeah.
0: Ja. Het is zo hopen dat we binnenkort weer iets van Post Malone horen. Want
1: het is maakt een beetje stil, muziek. Hè?
0: Ja, ja. Ja, het is even stil. Maar goed, misschien is je wel druk doen, hè? Zeg maar alleen, tijd voor een guilty pleasure.
1: Ja, tijd om even terug in de tijd, hè?
0: Ja, wat zal het zijn geweest? Jaren 80?
1: Ja, dat weet ik niet. Jij draaide dit vroeger heel vaak.
0: Ja. Peter Cetera. And the end of Camelot.

0: miskenbare geluid van Peter Cetera, ooit de leadzanger van de groep Chicago. En dit kwam van een van zijn soloalbums, The End of Camelot.
1: Ja, ik heb ze even opgezocht, maar het was 1995.
0: Ja, ik zat te denken straks al, ik denk dat moet later zijn geweest. Want hij is wat dat betreft in de jaren 80 was hij nog met Chicago bezig.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, wat blijft tijd, hè? 95, dat is ook 30 jaar geleden. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen zat jij nog achter op de achterbank.
1: Ja. Ja, en dan gaan we verder met Michael Jackson.
0: Ach, het.
1: Ja, de muziek herleeft weer helemaal nu de laatste tijd.
0: Ja, zeker
1: tijd,
0: met de
1: ook,
0: film, hè?
1: Ook bij de jeugd. Dus ja. Dat is wel heel leuk om te zien.
0: Ja, er is ook heel veel kritiek. Maar ja. Goed, ik snap dat ze dat niet in de film hebben opgenomen, want... Ja, klop op de deur.
2: Dat is the best part! No!
1: Je ziet de clip al helemaal voor je, hè?
0: Ja. Er gaat pa dadelijk de lucht in, hè?
1: Ja, precies.
0: Michael Jackson en Black and White. All White. Geniet ervan.
2: Too late. Sure. Eat this.

0: Ik weet het, ja. En een plaat, ja, dat weet jij misschien nog niet. Ik was er ook verbaasd over toen ik het hoorde. Maar schijnbaar is dit nummer eigenlijk een van de meest gedownloade nummers van de Beatles.
1: Oh.
0: En dus geen Paul McCartney en John Lennon song, maar een nummer van George Harrison.
1: Oké.
0: En als we dan de afgelopen week een beetje de regenval en het onweer en weet ik allemaal voor gedonder. Dan wordt het toch tijd voor het zonnetje. Hè?
1: Ja, dat hij weer terugkomt.
0: Geschreven door George Harrison en van het album Abbey Road afkomstig. Deze plaat van de Beatles.
1: Here comes the sun.

0: Zo is dat. Helemaal lekker uitgedraaid, uit en, laten drijven deze Here Comes the Sun.
1: Alle muzieklijntjes ontleed.
0: Ja, ja. Ja, dat hebben we onderwijl gedaan. Hè. Ja, het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt.
1: Nee, dat heb ik ook nooit gezegd.
0: Ik vind het al leuk als je dan hoort hoe dat Ringo Starr op deze plaat drumt. Ja, dat doe je niet zomaar even 1, 2, 3 na.
1: En dan gaan we naar een primeur voor jou, in ieder geval. De plaat van Eigen Bodem is van Bente. En dat is haar nieuwe single 3-2-1.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: de nieuwe single van Douwe Bob op Flow Radio vandaag in tweestemmig.
1: Ja, en hij heeft dat speciaal geschreven voor de Alpe d'Huez. Okay. Dat was volgens mij vorige week, anderhalf week geleden. Heeft hij zelf ook beklommen. En daarboven...
0: Ja, met de fiets hoop ik, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oké. Okay.
1: En boven daar het liedje gespeeld.
0: Oh, nou leuk. Ja. Want het staat ook niet op zijn nieuwe album. Dus heel bijzonder, ja. Nieuwe single dus, kerstvers, Douwe Bob, All for One. Ja, en als je dan even rustig in je stoel zit, nou, dan kom er even overeind.
1: Ja.
0: Ingrid, die zou zeggen, je gooi je haar los.
1: Plaat.
0: Ja, nou, dat is wel eentje deze.
1: Ja, want dit is een nieuwe van Nothing But Thieves. Ja, ik ben wel fan van ze. Evolution.

0: Ja, heerlijk, hè? Dat je zo lekker onderuit kunt zakken en dan zo'n plaat op kunt zetten. Oh, wel even wakker geschud.
1: Ja, ik vind dit wel tof, moet ik zeggen.
0: Ja, het is een groepje waar je in ieder geval... Als ze ergens in de buurt zouden komen, dan zou ik er in ieder geval naartoe willen gaan.
1: Ja, ik ook.
0: Nothing But Thieves en hun nieuwe single Evolution.
1: Nou, dat belooft voor wat er gaat komen, toch?
0: Ja, de volgende, daar moest ik even mijn moeite voor doen, Marleen. Moet ik heel eerlijk zeggen, om die in mijn lijstje te krijgen. Want ja, het was even moeilijk, want ik kon hem zo niet vinden.
1: Omdat je hem niet kon vinden of dat je hem gewoon niet mooi vindt?
0: Nou.
1: Of allebei?
0: Nee, ik vind hem wel mooi. Oh. We hebben het over Arcade, toch?
1: Ja. In de versie van Davina Michel.

0: Ah, toen waren wij te laat. Oh, ja. Dan komt er heel onder in extase waren. Hè? Want deze ja. Davina Michel en Arcade, het nummer van Duncan Lawrence, waar hij het Songfestival mee won. Alweer hoeveel jaar geleden?
1: Zes, denk ik.
0: Ja, zoiets wel, denk ik.
1: Het was wel een bijzonder mooi liedje. Ook wel. In ja, de hele Songfestival geweld, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Oké, nou, we zijn weer lekker allemaal
1: tot rust gekomen.
0: Maroon 5.
1: En Sugar.

0: Het muzikale suikerklontje van Maroon 5 en Sugar.
1: Ja, is ook alweer lang geleden dat we daar iets van hebben gehoord, hè?
0: Van wie? Van Maroon 5?
1: Ja.
0: Ja, die hebben inderdaad ook een beetje stilte voor de storm misschien, hè? Je weet het
1: ja,
0: niet.
1: Wie weet.
0: Dit is, weet je, onze Harry, hè? Die is de afgelopen
1: weken Amsterdam natuurlijk onveilig gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, mijn zusje, ja, Maud is van toe geweest, hè?
0: Ja, die vond wel, die had wel een paar filmpjes doorgestuurd. Dat was geweldig, hè?
1: Ja, ze was heel enthousiast.

0: Ja, die Harry One Style heeft hij zeker, hè?
1: Ja.
0: Het is er eentje die toch... Hoe lang is hij geweest in Amsterdam?
1: Ja, volgens mij twee weken in ieder geval. Dus ik denk 1,5, 2 weken.
0: Ja, best veel concerten gegeven.
1: Ja.
0: Nou, we gaan nog een dansje doen met Cargo en Dance.
1: Ja, en ik denk dat we daar ook al een beetje afscheid moeten nemen van de luisteraars deze week.
0: Ja, dan zet ik hem nog even stil. Dan zet ik hem even stil. Ja. Dan laat ik eerst even de violen klinken.
1: Want anders dan...
0: Toch? Moeten we eerst de violen laten komen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, want anders dan gaat...
1: Anders dan gaat
0: helemaal fout.
1: We hebben tijd te kort eigenlijk.
0: Daar zijn ze. Ja, ze luisteren altijd, hè?
1: Ja, precies. Dat doen ze heel goed. Ja, want ons uurtje zit er alweer bijna op. We gaan sowieso nog inderdaad even dansen met Kygo en Dancing Feet. Blijf vooral nog even hangen voor Paul's platenkast. En volgende week dan zijn we er weer.
0: Ja, en dan, dan is de kermis weer achter de rug. Dus voor de mensen die nog kermis gaan vieren, heel veel plezier.
1: En veel plezier bij het voetbal vanavond.
0: Oh ja, ja, dat hebben we ook nog, ja.
1: Ja.
0: Nou, trek allemaal die oranje jassen en... Badjassen hebben we wel nog om meer.
1: Ja, vlaggetjes.
0: Nou, doe best. Laten we hopen dat ze winnen in ieder geval, toch?
1: Precies.
0: Nou, tot
1: fijne zondag
0: week.
1: En tot volgende week.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Podcast. Podcast.
1: Oké, mensen, allemaal een hele goede middag hier op Flow Radio. Ja, lekker zo'n kermisplaatje, hè, was dat. Ja, een niet onverdienstelijke B-kant. Ja, je hoort het goed, een B-kant. Van Voulez-vous was dit nummer Angel Eyes. En ik vond dat een geweldig introotje hebben. Dat is misschien de reden dat u deze plaat ook denkt van, nou, dat is best wel een A-kant geweest. Nou, ik denk dat het een dubbele A-kant is geweest. Hij stamde uit 1979. En het kwam van het gelijknamige album, Voulez-vous. Ja. Een beetje een disco-album wat ABBA gemaakt had. Ze gingen heel goed met hun tijd mee, toen de tijd. En Angel Eyes, ja, die kleefde wel aan die B-kant, maar die kreeg toch ja, een beetje zijn eigen status in de top 40. Nou, u weet het weer allemaal. Waarschijnlijk bent u op de kermis zoals wij op dit moment Flow Radio als platenkast presenteren. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want u kunt ze gewoon weer lekker allemaal op uw gemak terugluisteren. Als de kermis weer afgebroken is of misschien eerder wanneer u tijd hebt. Wij gaan er in ieder geval een gezellige middag van maken. Want we hebben best wel een leuk lijstje in elkaar gedraaid, is het mij vraag. Met allerlei plaatjes die we al een tijdje lang niet gehoord hebben. En over kermis gesproken. Dit is Electric Light Orchestra. Ook zo'n lekkere kermis beginnen, hè? Zwaaien en zwieren. Shine a little love.

Ja. Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. En dat kwam van het album Discovery. En het kwam evenals ABBA uit 1979. Ja, en het doet me een beetje herinneren als ik deze plaat hoor. Dat was toen de tijd toen ILO eigenlijk uit elkaar viel. En Jeff Lynne koos voor een andere muziekbandje. Toen was de drummer Bev Beaven, die eigenlijk vanaf het begin van bij Electric Light Orchestra betrokken was. En ook zoals Jeff Lynne afkomstig was van de Move. Die was daar niet helemaal blij mee. En die heeft nog een tijdje een beetje Bev Beaven en Electric Light Orchestra opgetreden. Maar ja, dat pakt het toch allemaal een beetje anders uit dan verwacht. Dus helaas is dat een beetje in een ruzie uiteengelopen. Ja, onze man Paul Carrack, die we allemaal kennen, die zingt op deze plaat. Mike and the Mechanics.

Ja, als je in de buurt is, dan ga ik er altijd naartoe. Mike and the Mechanics. En dan bedoel ik eigenlijk de zanger Paul Carrack. Die destijds de lead vocals deed bij deze formatie. Een stem die eigenlijk nooit verveelt. En dat was Paul Carrack en zijn Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. Terug naar 2026 met deze plaat van Sam Fender. En Olivia Dean. En Rain in Me In.

Ja, als je het mij vraagt, en dat doe je niet, maar ik zeg het toch even. Is dit een van de lekkerste platen die de laatste tijd uitgekomen zijn? Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In. Ja, zondagmiddag. Het heeft de afgelopen week best wel wat geregend. Het is lekker voor het milieu en groen. Maar ja, het is toch wel weer tijd dat we een beetje de zon op gaan zoeken, toch? Hè? En dat doen we dan met deze gezellige plaat van Hootie and the Blowfish. Als het zonnetje dan gaat schijnen, ja, dan willen we het liefst bij jou zijn. Only Wanna Be With You, hier op Flow Radio.

tops die erbij zaten, dat was natuurlijk overweldigend. Michael Jackson weer helemaal terug in de belangstelling. Dankzij de film Michael. Blijven een beetje in de disco-sfeer hangen. Op deze zondagmiddag in Paul's platenkast. En de plaat die je eigenlijk bijna nooit meer hoort is deze van Donna Summer en Love is Unkind. MUZIEK

0: Ja, en Donner maakt nog geen zomer, maar hij zit eraan te komen. Want het wordt een beetje warmer de komende week. Tenminste, dat is beloofd, hè. Ja, we beginnen even overnieuw met deze plaat. Ik moet er toch nog even iets bij zeggen. Afgelopen week hadden we natuurlijk het 40-jarig jubileum van Flow Radio. En ja, dan kom je zoals altijd uiteraard Keesje Bruurs tegen, onze voorzitter. En die zei van, god Paul, kun je niet eens een keer in Paul's platenkast een plaatje draaien dat heet Big Bizou. Ja, dat was een nummer wat toen de tijd een echte zomerrit was. En die gaan we deze zondag draaien in Paul's platenkast. Carlos en Big Bizou Part 1. Volgens mij gaat hij door op de andere kant. Nou, even in de sfeer komen, mensen.
1: C'est tellement de manière qu'il mettait parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser.

la jupe.

déchaîné sur le nez. Oh, pas dessous.

0: sur la main. Style ancien, noble et doux, avec bisous, juste après, de plus près.
1: Ja, er hoort er ongetwijfeld een soort elektronica vogeltjesdansje bij, maar... Dan denk je dat het een beetje een niemandalletje is. Een zomerplaat, een plaat die maar één keer voorbij komt. In 1977 was het een dikke hit voor deze Carlos. Maar dit nummer werd medegeschreven door niet de minste. Dan hebben we het over Joe Dassin. Ja, die hart ook nog wat Franks binnen toen de tijd van de oprichter van deze plaat van Carlos met zijn Big Bisou. Ja, we blijven even in Frankrijk met een van mijn favorieten nog steeds. We hebben het over Eloïse.

Ja, deze plaat van The First Class, dat was er eentje met een dubbele lading. Want de plaat kwam eigenlijk uit in 1974. En dankzij Tom Mulder, die toen de tijd de Land ter Zee en in de Lucht presenteerde, kwam je in 1983 nog een keer voorbij. Dezelfde plaat en ja, helaas bereikte hij toen niet hoger dan de tipraden. Maar toch bewonderenswaardig, deze Beach Baby. Binnenkort in 013 dan treedt hij op. En ik heb het over Gavin DeGraw. Iemand die je niet vaak meer op de radio hoort. Maar wel de moeite waard is om nog steeds een van zijn grote hits te draaien. Dus zou u interesse hebben om Gavin DeGraw in levende lijve te kunnen zien of te willen zien, dan kunt u naar 013. Ik weet niet of het uitverkocht is, maar hij gaat zeker deze plaat in gehoor brengen. Gavin DeGraw en Not Over You.

Ja, ik weet nog als de dag van gisteren, het was 1975... toen deze plaat uitkwam van The Sweet. En ze behaalde nummer 2 in de top 40, ja. Met deze Fox on the Run. Ja, het spijt me dat ik even de plaat een beetje af moet kappen. Maar ja, we hebben nog 2 plaatjes te gaan. En de volgende is er een van Clapton en Seal. En een samenwerking die niet tot een hit toe leidde in Nederland. Maar hij is nog steeds prachtig. Just a Ghost.

ik beloof u, we gaan hem nog eens een keer helemaal draaien. Maar anders red ik het niet met de laatste plaat van dit eerste uur. Want we hebben nog een hele mooie klaarstaan. En die wil ik u toch niet onthouden voor dit eerste uurtje. Want zo dadelijk de reclame en het nieuws. En dan gaan wij terug met het tweede uur Pauls platenkast. En dat doen we met nederpopplaatjes, hè. Tot straks, Supertramp. En Goodbye Stranger.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

Ja, een hele goede middag mensen. Welkom in de tweede uur van Paul's Platenkast. Ja, en ik zeg dat een beetje voorzichtig, maar dan bent u gewaarschuwd, want de komende uur komt alleen maar Nederlandse producties komen voorbij. En de mensen die het wekelijks luisteren, die zijn ervan op de hoogte, maar het zijn dus allemaal Nederlandse producties of er is er eentje bij uit Vlaanderen. Maar de meesten die weten allemaal hoe dat werkt. En we begonnen met een nummertje van The Loves. The Loves. Het waren er drie, hè? Nee, het was de groep Love. Een plaat uit 1979. En we luisteren naar eentje die je niet zo vaak meer hoort. Yes, I Do. Het was volgens mij nog een van de laatste nummers waar Patty Bart bij betrokken was. Want daarna, toen kwam er een ander bij en toen was het eigenlijk ook een beetje gedaan met de successen van Love. Maar goed, leuk om terug te luisteren. Nou, zoals ik al zei, we hebben een leuke lijst in elkaar gezet. En er staan weer best ook wel een paar nieuwe platen bij. Dus dat is best wel bijzonder. Want er komen toch wekelijks ook weer nieuwe Nederlandse producties uit. En die zullen we, als het enigszins meevalt, ook even lekker draaien. Maar we gaan eerst even terug naar Vlaanderen, zoals ik zei. Met het duo Soul Sister en de band The Way to Your Heart.

Hij blijft een leuke plaats vinden, deze Soul Sister and The Way To Your Heart. En deze beide heren uit Vlaanderen, die hadden een lichte voorkeur voor het Tamla Motown ritme. En dan kwam deze plaat uit voort en ze hadden nooit gedacht dat het zo'n grote hit zou gaan worden. Een nieuwe single, en ik heb hem een week of twee geleden in ieder geval ook al gedraaid. Maar ik vind hem nog steeds hartstikke mooi. En hij moet in de hitparade komen wat ons betreft. Is ook schitterend en de nieuwe heet Heel Mijn Hart.

Ja, prachtige nieuwe single van Is Ook Schitterend. Dan heet die afgekorte EOS en Heel Mijn Hart. Ja, we blijven een beetje in hetzelfde ritme hangen. Want de volgende lijkt wel of dat ze inderdaad overgestapt zijn. Met hetzelfde drummertje erbij. Daar lijkt het wel op, hè? Nieuwe single van Douwe Bob. En die heet With You.

Ja hoor, hij heeft er weer eentje te pakken, die Douwe Bob. Zijn nieuwe single heet With You. En er gaat er zeker weer eentje worden, een dikke hitsingle voor hem. En wij gaan het even rustiger, een tandje terug. Gaan we met deze van Dick Hout en Op de Golven Dansen.

natuurlijk kent u Stil in mij van Dick Hout. Maar deze vinden we toch ook heel bijzonder. Op de golven dansen wij. En volgens mij hebben ze het speciaal opgedragen aan hun drummer die toen dat uit overleed. Een van de leden van de club in ieder geval. En ja, een heel mooi nummer geworden. Op de golven dansen wij. Dit is Sander de Bisonnier. En zijn wondermooie Ik zie.

Ja, ooit de zanger van Volumia. We hebben het over Sander de Bisonnier. En ik kwam dit plaatje tegen in de platenkast. En ik denk, dat ken ik nog steeds. Want het is toen de tijd op single uitgebracht. Maar echt een dikke hit is het niet geworden, deze Ik Zie. Maar ik vind hem nog steeds hartstikke mooi. Ja, we hebben afgelopen week best wel wat nog winters weer gehad, hè? Een klein windje erbij. Zoals deze van Nadie. En Wind Force 11.

0: Ja, ik vind hem helemaal geslaagd. De nieuwe single van Cloud. En die heet Eb en Vloed. En wij gaan terug naar de jaren 60 met deze van Boudewijn de Groot.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

Ja, prachtig. Nog altijd Marco Borsato met zijn ode aan zijn dochters. Ja, we hebben er drie, dus ja, dan weet je dat het allemaal klopt wat er geschreven is met dit nummer. En dat was een nummer 1 hit uit 2008. En voor het duo Suzanne en Freek begon het allemaal in 2018 met deze plaat. Je zult hem vast nog helemaal kennen en mee kunnen zingen. Suzanne en Freek en Als het avond is.

Suzanne Freken, als het avond is. En ik hoop dat ze nog heel lang gelukkig mogen blijven met hun kind en hun samen zijn. Suzanne en Freek, en een dikke nummer 1 net is dat geweest in 2018. We gaan even verder terug in de tijd met de groep uit Den Haag. Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. MUZIEK

Ja, was toen de tijd een beetje de comeback voor Sandy Coast. True Love, That's a Wonder. En ja, ook als The Golden Earring. En de volgende groep kwamen zij uit Den Haag. Want deze komen er ook vandaan. En hebben we het over de groep Catapult. Een beetje glamrock toen de tijd. Dit is The Steeler.

Ja, de groep Catapult en de Steeler en begon toen de tijd met Hit the Big Time, maar ze hebben ook ze zaten ook achter de surfers en die kent u ook nog wel, hè, van windsurfing, maar ook achter Rubberen Robbie, dus ze waren van vele markten thuis, deze groep Catapult uit Den Haag, en we gaan ze binnenkort nog eens een keertje draaien in Pols platenkast en dan het Nederpopuurtje. En deze draai ik speciaal omdat hij altijd weg wordt gedraaid. Omdat je hem altijd vaak op het laatst draait. Maar nou eens een keer helemaal. Het goede doel. En even hun mooiste. Alles geprobeerd. Ik wens u alvast een hele fijne zondag nog. En wat mij betreft tot volgende week.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: DecoKe van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Henkbaars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: 8 uur. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars